0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4. De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
7: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
6: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. Sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
8: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
6: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.

0: AB+. En online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
5: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
7: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
8: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
7: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
8: Oh, yeah.
7: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
5: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
3: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Tot gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
2: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
4: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eigenlijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug gaan.
2: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Kickstart met Johan.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm. 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Mazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Ismail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotos weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
1: Het Amazing Menu.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is een extra streeknieuws update over de bosbrand in Reserveen. Er woont een grote bosbrand tussen Hardenberg en Ommen. De brand brak rond 00:30 uit en de brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand. De woordvoerder van de veiligheidsregio IJsland die zegt tegenover de Stentor dat de brand momenteel nog niet onder controle is. Bij de brand komt veel rook vrij en de brandweer is met veel materieel uit de hele regio uitgerukt. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Over een half uurtje praat ik je verder bij.
0: Het Mazing Menu.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV 4, streeknieuws.
6: Dit is een extra streeknieuws update over de bosbrand in Reserveen. De brand is inmiddels onder controle, zo meldt de veiligheidsregio. Hulpdiensten werden rond 12:30 geattendeerd op een bosbrand. Vanwege de droogte is de brand meer met veel materiaal uitgerukt. De oorzaak van de brand en eventuele schade is verder nog niks over bekend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.
7: De hele zomer lang,
8: met de beste hits voor jong en oud.
7: Schrijven voor bedrijven.

0: lekker op deze muziek, hoor. Van Michael Jackson, hè. Die helaas in juni 2009 ons ontvallen is, hè. The King of Pop was dat, mensen. Echt wel prachtig, hè. Michael Jackson, don't stop till you get enough.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je radio swing.
0: Ja, hoor.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: En we zijn er speciaal voor jou tot 4 uur vandaag op jouw radio hier op RTV 4. Hey, een hele goede middag, welkom. En dit is Schrijven voor Bedrijven. Voor de mensen die weer hard aan het werk zijn. Nou, dan zijn er nog mensen die nog op vakantie zijn hier in deze streek. Dat is ook leuk, hoor. Dat is een mooie omgeving om vakantie te hebben, hoor. Echt wel. Blijf er gewoon lekker gezellig bij, want we hebben leuke muziek. We hebben ook leuke items. Onder andere weer een hele mooie top-up-knallen straks om 2:15. En 2:15 hebben we een hele mooie Schrijven voor Bedrijven plaats. Nou, ik zal je straks er alles over vertellen. 2:50. Ja, ja, in het volgende uur al. Dan hebben we de foto 4. En 3:45 hebben we de Platense verhaal met Bart van Leeuwen. Mooi verhaal krijg je te horen. En in dat verhaal schuilt namelijk een hele mooie plaat. Ja. Gewoon lekker bij blijven. Op de gezelligste. Natuurlijk hier. Op jouw radio. Het station voor Noordoost Overijssel. RTV 4, mensen.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schrijven voor Bedrijven.

0: Dat was hun enige grote hit, hè? Van Medicine Hat. One and one is one.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Zeker.
1: In schijven voor bedrijven.
0: En je weet, bij Topop hoort alleen de platen uit de jaren 70 en de jaren 80. En we hebben vandaag weer een hele mooie uit de jaren 80. Het is namelijk een hele mooie van Stevie Wonder en Master Blaster. Ja, die hebben we zomaar binnengekregen. Onze hartelijke dank daar weer voor. Gaan we even een applaus geven vanuit de studio. Ja, kan dat even? Ja hoor. Zo, hier is die weer.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

Die Fogelchar. Ja, die borduurde zeg maar een beetje voort op het succes van de Service toen de tijd, hè? Van eind jaren 70. Strawberry Fogelchar hier met Saturday Night at the Movies. Dat was een groot hit in 1982 moet ik zeggen, jawel. We hadden hiervoor trouwens Flair nog met die hele mooie Oh.

Mexican. Mexican Nightingale. Right back where we started from, maar 1976. We hadden hiervoor trouwens nog een hele mooie van Erasure. Hè? Het was een vroegere plaats, zeg maar, van ABBA. En het heette Take a Chance on Me. Je luistert naar Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4 van jou op de radio. Waar je heerlijk mee kunt werken, mensen. Deze ken je waarschijnlijk ook nog wel. Absoluut. Ik ben er haast van zeker. Want deze Erik-Jan Hilterman, die kwam in 1998 met een hikje. En het heette Hoest. Hoest? Hoest?

0: was een Nederlandse new wave band. Hè. Wat een lekker deed hoor. Een grootste, het was Special It in You. En ze hadden nog een leuk hitje met Endless Road of zo. En natuurlijk ook deze, hè. Listen to the Man with the Golden Voice uit 1983 was het alweer. En dan zijn we alweer toe aan de, ja, aan de plaat. Is er, de plaat is er vooral. Nee, schrijven voor op drijvenplaat. Wacht even, niet te snel gaan we nieuw, man. Straks om 4:15 hebben we de, ja, de plaat is er vooral met Bart Vreeuwen. En in die plaat schoot namelijk weer een hele mooie plaat. En dat kun je straks proberen te raden natuurlijk. Hè. Ik zal even kijken uit welk jaar dat ik straks komt, die plaat in zijn verhaal. We gaan dan naar 1993. Dus als je een beetje bekend bent uit het jaar 1993. Daar komt straks het verhaal van Bart weg en de plaatmensen. Nou, ik zou zeggen in ieder geval succes straks. En blijf lekker gezellig luisteren, want we hebben ze voor jou weer. Hey, de Stray Cats staat klaar voor jou hier. Het heet jij 1981 met Walk This Town. En je weet, zulke plaatjes, een beetje up-tempo plaatjes, mag je gewoon insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan komt het allemaal vanzelf wel goed terecht, dacht ik zo.
1: Ja. En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijven plaat van deze week.

0: dochter van mij.
1: Luc Bral was het, hè? Met een heetje in de jaren 70. Hallo, hier ben ik dan. En daarvoor hadden we eerst Ronald Sotti nog met die hele mooie Bella Costa. Uit 1996 kwam die helemaal, mensen. Hey, we gaan er even uit voor het nieuws en dergelijke. Zometeen zijn we heel graag weer bij je terug met het tweede gedeelte van Schrijven voor Bedrijven. Even luisteren naar Temple Tudor. Kijk hem nog, Wunderbar uit 1982.

0: meer.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTP meer.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was. Dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische columnisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
0: Schijven voor bedrijven.
1: RTV 4.
0: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang. Met de beste hits voor jong en oud.
0: Schijven voor bedrijven.

0: Lekker muziek uit de jaren 90. Hè? En 1995 kwam deze van E-Type. Met This Is The Way, mensen. En daarvoor hadden we die hele mooie... Ja, nou ja, die heb ik niet afgekoppeld, maar wel gedraaid. Lynne Anderson met It Was God. Who Made Hunky Tunk Angels uit 1971 was dat, hè. En daarvoor Wunderbar van Temple Tudor. En dat was ook lekker, toch? Hè? Klinkt wel lekker. De energie, mensen. Het is weer echt een bron van energie voor jou hier op de radio in Schijven voor Bedrijven.
1: Goedemiddag. Je radio zingt.
0: Zo is dat.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Wees welkom tot uurtje vier nog. En ik heb heel veel muziek bij me op het ogenblik. En ik mag ze allemaal voor je wegdraaien. En dat is leuk. Want er zit een hoop energie in, zeg maar, waar je lekker mee kunt werken eventueel. Mocht je nog aan het werk wezen en mocht je op vakantie nog wezen in deze regio, dan zeg ik van, hey, welkom. Maak er een leuke tijd van, hè. Want ja, dat doe ik ook altijd. Als ik op vakantie ben, dan reken er goed op, hoor. Dan maak ik er nog wel weer een gezellig soortje van. Hey, ik ga voor jullie speciaal even een hele mooie draaien van Mark & Clark Band met Rundown Piano. Dat was een groot hit uit de jaren 70. En straks heb ik de foute 4 voor jou. Ja, hele mooie 4 platen. Nou ja, wat is 4? Ze zijn eigenlijk fout. Nou ja, die zijn ingezonden. En die gaan we dan ook speciaal voor diegene die hem heeft aangevraagd ook wegdraaien. En wie weet vind jij het misschien ook wel helemaal niet leuk. De foute 4 dus straks. Naar deze fantastische plaat van Mark & Clark Band.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schijven voor Bedrijven.

was een Noord-Amerikaanse band, hè. Dat allemaal rondom de broers Mark en Clark. Vandaar ook Mark en Clark ben natuurlijk, hè. Ja. One Down Piano. Lieve luisteraars, we hebben echt een hele goede middag. Welkom bij Schijven voor Opdrijven. Nou, in dit programma hebben we verschillende items. Zometeen hebben we ook nog de plaat is een verhaal met Bart Verleeuwen. Hij gaat straks een heel mooi verhaal vertellen. En dat verhaal komt uit 1993. En als je een beetje goed luistert, dan raad je uit het verhaal welke plaat er zometeen gedraaid gaat worden. Na het verhaal van Bart natuurlijk. Hè. Hey, we gaan even kijken naar de vier foute platen, zeg maar. Ik heb het over de Sugar en de Lollipops, Frankie Boy, Luff en Taco krijg je te horen. En dat allemaal hier op... De

Er zijn veel radioprogramma's op dit radiostation. Maar er is maar één Schijven voor Bedrijven.

0: Andy Taco. In Indonesië geboren. Nederlandse zanger. Die vooral rond de jaren 80 in oude stijl zong. Met begeleiding van synthesizers. Ja. Deze hit, wat je nu hoort. Putin on the Ritz van Taco. Die bereikte zelfs in Nederland nog in de top 40 de 12e plaats. Jawel. En dat allemaal op 16 april 1983 toentertijd. In de top 40 mensen. Goed, dan zitten we op de foto 4. De foto 4 die kun je insturen. Die stuur je dan gewoon in naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan draai ik ze zeker een keer wel hier. Ja, op de radio's. Absoluut. Hey, mensen, we gaan even kijken wat we hebben gedraaid. We hebben zo net de taco gehad naar Putin on the Ritz. We hebben Inni Mini Manimo van Luf gehoord. We hebben de Kretenkraker gehoord van Frankie Boy. En we hebben I Can Dance van Sugar en de Lollipops gehoord. Wat wil je nog meer? Hier zijn de Staalkansel.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis.

bijzondere plaat van Lulu en David Bowie. Het verscheen op de album, hè? Dezelfde, met dezelfde titel. Zoals The Man Who Sold The World uit 1974. Prachtig, hè? En daarvoor hadden we die hele mooie van die Eurythmics met I Saved The World Today. Ik heb iets met de wereld vandaag. Uit 1999 kwam die, hè? Mooi wel. Hij is op het een, kwart voor zo'n beetje. Dan hebben we weer de plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. In het verhaal van Bart steekt een hele mooie plaat. En dat komt allemaal uit 1993. Dus als je een beetje bekend bent in het jaar 1993, gewoon blijven luisteren. En je best doen, even goed luisteren naar het verhaal van Bart zometeen. Dat allemaal straks zometeen, hoor. Maar eerst even een hele mooie van Tina Turner. Persoonlijk vind ik hem een hele leuke. Ik hoop jij.

0: heb niks te veel gezegd volgens mij. Hè? Tina Turner met The Best uit 1989. Zo, zijn we weer toe aan die hele mooie item. En dat is natuurlijk de plaat en ze vooral mensen. Bart van Leeuwen is aangeschoven. Gaat een heel mooi verhaal vertellen uit het jaar 1993. Als je een beetje bekend bent uit het jaar 1993. Nou, hou je vast, want hier komt dat mooie verhaal. En mocht je het geraden hebben straks aan het eind van, ook na de plaat natuurlijk, dan ga ik je er even nog even feliciteren. Nou, wat wil je nog meer, toch? Dat doen we allemaal hier op de radio, hier op RTV 4. Natuurlijk bij Schijven voor Bedrijven. Nou, je weet het, elke donderdag om 3:15 de plaat is er vooral. Met Bart van Leeuwen. Bartje, zit er klaar voor?
1: La la, di da, di da, di da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben alles kwijtgeraakt wat ik ooit had en ik heb nergens meer vertrouwen in. Zo heb ik alles wat ik ooit wist over de wetenschap laten varen. Mijn geloof in de heilige kerk staat op losse schroeven en ik heb geen flauw idee meer welke kant het met de wereld op moet. Je kunt dus wel zeggen dat ik de weg goed kwijt ben. Ik ben een verdwaalde man in een verloren wereld. Maar wat wil je ook in een wereld als deze? De enige mensen die je nog zou kunnen geloven zijn politici en deskundigen op tv, maar keer op keer stellen ze ons teleur. Tegenwoordig lijken ze meer op quizmasters dan op de pratende maatpakken die ze vroeger waren. Heel af en toe gebeurt er nog wel eens wat positiefs. Dan zie je een prachtige nieuwe uitvinding of een doorbraak in de medische wetenschap. Maar voor je het weet, gaat er weer wat mis.

en wordt zo'n mooie nieuwe uitvinding compleet de grond ingeboord. Nee, dat helpt je vertrouwen in de mensheid niet echt. En dan heb ik het nog niet eens over al dat zinloze wapengekletter. Oorlogen die beginnen om problemen op te lossen, maar uitlopen op nog meer problemen en op grote drama's. Nou zou je kunnen denken dat ik bij de pakken ben gaan neerzitten, maar dat valt wel mee hoor. Er is wel degelijk iets waar ik nog steeds in geloof en waar ik helemaal voor wil gaan. Want als ik ooit mijn vertrouwen in jou zou verliezen, dan zou pas echt alles verloren zijn.

Ik hoop dat je er geen hoofdpijn van hebt gekregen. Van al wat denken van, nee, wat zou het kunnen zijn? Nou, ik kan je in ieder geval wel vertellen dat het Sting was. Sting met If I Ever Lose My Faith in You. Uit 1993, ja. Dat was de plaat. Ja, dat kan ik je wel vertellen. En hierbij ga ik je even feliciteren. Mocht je het te geraden hebben. Dat is ook altijd wel leuk natuurlijk, hè. Ga ik voor jullie even die hele mooie draaien van Supertramp. En hij heeft over Dreamer.

die wat bestond tussen 1978 en 1981. Hè? The Servers. En ze hadden in 1980 een hitje met Girls on the Beat. En dat heeft allemaal weer een beetje te maken met de windsurfen, zeg maar. Nou ja, als er een beetje wind is en het is mooi weer. En dan kun je lekker surfen, mensen. Echt wel, hoor.

Ik hoop dat je nog even blijft luisteren natuurlijk, want er zijn nog veel meer leuke programma's onderweg met zometeen na de klok van vieren. En we gaan eruit met Everything But The Girl. Met Missing uit 1996. Een mooi heetje hoor, echt wel. Hey, ik ben aanstaande zaterdag er weer. Zaterdagmorgen tussen 8 en 9. Lekker vroeg. Met heerlijke muziek om bij op te staan, mensen. Ik zou zeggen, ook dan weer even luisteren. Hey, tot de volgende.

0: RTV4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Top, we zijn bijgepraat. Dankjewel dan RTV 4 Verkeer. Er zijn geen files, wel even een flitser. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 229,4. En tussen Vaas en Apeldoorn-Noord dan bij 213,2.
4: Dit is RTV 4.
5: Onderweg met Calvin.
3: En daar zijn we weer, gezellig. Jelly Roll is voor je onderweg nu. Narada, Michael Walden en Patty Austin. En Gimme, Gimme,

0: Jelly Roll en I'm Good. Een hele goede middag. RTV4 heb je aanstaan. En super tof dat je voor ons hebt gekozen. Tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. Ja, en stond jij gisteren al buiten met je eclipsbril te kijken naar de zonsverduistering? Ja goed, gisteren was het eindelijk zover om 20 over 8 was het goed te zien. En zelf heb ik het ook echt gewoon gezien. Het was echt heel erg mooi. Ja, wat een zonnebril al, wat je allemaal niet kan zien met een zonnebril. En de afgelopen tijd was het super droog in Nederland. Ja, 60 graden voor mijn gevoel. En ook de bijen hadden er toch wel moeite mee, want de honingproductie viel toch erg tegen. En de oorzaak is bloemen die niet in bloei komen en geen nectar konden verzamelen. En tot slot, de man die in mei van dit jaar een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, blijft langer vastzitten. Tijdens de pro-forma-zitting in de rechtbank zei hij spijt te hebben van het feit dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht.
1: RTV 4.

gaan even terug naar 9 december 2012. Er lag een dik pak sneeuw. En ik liep in mijn winterjas in een dik pak sneeuw onderweg naar station Zwolle. Want toen ging namelijk de Hanselijn open. Dat is een spoorlijn tussen Zwolle en Lelystad. En als OV-nerd, ja, dan wil je dat natuurlijk meemaken. En ik weet nog heel goed, ik had toen oortjes op. En ik weet nog, destijds speelde er een nieuw nummer. En ik denk, goh, wie is dat? En dat was dus Ed Sheeran en Drunk. En die hoorde je bij RTV Vina over Drunk gesproken. Rond die tijd, toen drunk ik nog niet, om het zo maar te zeggen. Eagle Eye Sherry is voor je onderweg. En nu OMD, oftewel August Roll, Maneuvers in the Dark. So We Love, hier in Onderweg met Kelvin op RTV 4.

Binnen een uur en een paar minuten hoor je namelijk het streeknieuws. Namelijk over een volle maanwandeling door Ommen. En muziek van The Strangelers en Gym Class Heroes is voor je onderweg. Naar Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Hij spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Waterschappen doen hun best om het water goed te verdelen. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Korillen bezocht. De eilandengroep bij Japan wordt al tientallen jaren door zowel Rusland als Japan betwist. De Japanse premier noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar en zegt dat de Korillen onlosmakelijk bij Japan horen. De vier terrorismeverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het weer, vanavond nog lang zonnig, erg warm. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw heet, in het zuiden dan misschien 38 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Maar op donderdag dan lees ik het streeknieuws zelf. Maar ik heb vandaag Rick Maliepaard. Rick, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Kelvin. Hallo,
2: ja, hallo. Hallo, hallo.
3: In Reserveen heeft een grote bosbrand gewoed. Rond 12:30 kwamen de eerste meldingen binnen. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar het gebied toe. Een uur later werd het brassijn brandmeester gegeven. De brandweer is nog bezig met nablussen. De naastgelegen camping hoefde niet ontruimd te worden. Ook bleef de N34 gewoon open. En SV Nieuw-Leusen die houdt op 18 en 22 augustus een Tempelman-toernooi. FC Dalfsen, FC Ommen en SC Roveen doen ook mee. Met een speciale puntentelling wordt aanvallend voetballen juist beloond. Teams kunnen krijgen naast de punten voor winst ook extra punten voor doelpunten. En in het Vechtdal en Twenterand zijn dit jaar 6 meldingen van wolven gedaan. 4 in Dalfsen, 1 in Harderberg en 1 in Twenterand. Mogelijk gaat het om dezelfde wolf. Voor of hij hier ook gevestigd is, dat is onbekend. Bij 12 roept mensen op om waarnemingen van foto's en video's te melden. Het is zonnig en het is ongeveer 34 graden. Morgen wordt het ook tropisch warm met 34 tot 35 graden zelfs. En het weekend wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. En dan zaterdag is het maximaal 28 graden en zondag 23 graden. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal.
2: Nou, helemaal super Rick, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: En dan kijken we even naar de situatie op de weg op dit moment. En het valt me ook wel op, zeker om deze tijd. Ja, namelijk dat er geen files zijn, helemaal niks. Wel even een paar flitsers. Waar je rekening mee moet houden. En dat is op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen afrit Nieuw-Leusen en afrit Ommen. Daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 100,6. En dan ook op de A50. Maar dan tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Maar dan bij hectometerpaal 213,2.

0: Zomerse muziek op RTV 4, Jordi Jubel en de Ocean House.
1: De lekkere track.
0: Donderdagmiddag is het. En hoe zit jij erbij op dit moment? Ben je lekker aan het chillen op de bank met een zak chips en je kat op schoot lekker op de bank, lekker aan het chillen? Of ben je de auto aan het wassen? Want ja, die moet natuurlijk ook nog een schoonmaakbeurt hebben natuurlijk. Nou goed, dan heb je behoefte aan een lekkere track. En nee, ik bedoel niet een energiedrankje of gewoon zo'n lekkere vette hap. Nee, zeker niet, maar een muzikale lekkere track. Ja, dat. Nou ja, wat zou je heel graag willen horen hier bij RTV 4? Dat kun je heel even laten weten. En dat kan via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En wie weet ga ik wel jouw lekkere track draaien. Nou goed, wat wil je horen? Kom maar door rtv4.nl/app.

0: Saliba en These Walls.
1: De lekkere track.
0: Ja, en dat is dan toch die grote vraag natuurlijk. Wat moet de lekkere track worden? Ja, via rtv4.nl/app kon je even laten weten wat voor een lekkere track je heel graag zou willen horen. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Nou goed, dankjewel voor het doorgeven van al die leuke suggesties. Laura die zou graag Shakira willen horen staan met Burna Boy en Die Die. Ook wel een lekkere, ook zo'n lekker zomernummer. En over zomernummers gesproken, Tom die kwam dan weer met Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Ja, absoluut. Ja, heerlijk. En tenslotte Esme, die zou heel graag Rondé willen horen met Bright Eyes. En ook wel lekker eigenlijk. Ja, het is een lastige keuze, zeg maar. Wordt het gewoon lekker losgaan op Zwoele Zomernachten, Die Die of Bright Eyes? Ik kan je vertellen dat het vandaag Rondé is geworden. En Bright Eyes.
1: De

Zeg, heb jij je valies al ingepakt? Heb jij dat nog niet gedaan? Allee, zeg, snel doen, zou ik zeggen. Want we gaan weer een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. En ook muziek van Herb Alpert samen met Janet Jackson en ook Talk Talk is voor je onderweg. Nu Jimmy Cliff en Trade, The Youth Ride. Heerlijk. Beetje reggae op RTV4. Kan al geen kwaad, zeker niet.

0: Zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de vier is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: RTV 4 verkeer. Er zijn geen files, nog wel die ene flitser op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,2.
6: Dit is RTV 4.
3: Onderweg met Calvin.
5: Talk Talk, It's My Life is voor je onderweg. En nu Herb Alpert en Janet Jackson. Diamond, super tof dat je erbij bent.

bij je vrienden van RTV 4. Tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. En heb jij uw valies al ingepakt met een popkoek en 3 duvels erbij? Top! Ik zou zeggen, riemen vast, want we gaan weer een reisje maken in het land van de lekkere pintjes en schone madamme. En ja, weet je, als je verliefd bent, ongelooflijk, dan zou ik zeker blijven luisteren. En ook muziek van Miles Smith is voor je onderweg. Nu heb ik Talk Talk en It's My Life.

0: Franse plaat.
1: Allee, daar is het weer tijd voor. Zoals je van me weet, heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madamme. En elke donderdag zet ik een Vlaamse plaat in het zonnetje. En ja, het is eigenlijk de Vlaamse Litouwers. Alleen, de gouden microfoon ontbreekt nog. Ik heb het over Bart Kael. Van Zelje voor het eerst tot Marie-Louise, waarbij ook de Polonaise niet mag ontbreken. En nu is je ook weer terug met nieuwe muziek. Nummer 1, Zot Verliefd. En ja, zoals de titel al zegt, het gaat eigenlijk over iemand op wie je helemaal verliefd bent. En gewoon vlinders in je buik, alles en nog wat. En stel je wil weten hoe het nou voelt om verliefd te zijn, dan zou ik zeggen, de gouden tip. Neem 4 duvels, 4 bako. En dan voel je het meteen. Of je valt gelijk in slaap, dat kan natuurlijk ook. Enfin, de Vlaamse plaat van vandaag. Bart Kael en Zot Verliefd.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten, meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19 jaar. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. De zonsverduistering van gisteren heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Met oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Dan het weer. Het is zonnig en heel warm bij 30 tot 36 graden. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Dan is er nu officieel, jazeker, 17:30 het RTV 4 streeknieuws krijtje van de enige echte Rick Maliepaard.
3: Goedemiddag, Kelvin. Yes. Door het vechtdoel stonden mensen gisteravond even stil om omhoog te kijken. Namelijk de zonsverduistering leverde prachtige plaatjes op. Sommige mensen gingen wel heel creatief te werk om het verschijnsel toch te kunnen zien. In Hardenberg brachten Kees en Maurits een creatieve oplossing. Omdat hun eclipsbeelden waren uitverkocht, gebruikten ze meerdere donkere raamfolielagen, zo meldt bij RTV Oost. In Reserveen was aan het begin van de middag een bosbrand. Rond 12:30 kwamen de eerste meldingen binnen. Nog een uur later was het zijn brandmeester gegeven. Een nabijgelegen camping hoefde niet ontruimd te worden. Ook de N34 bleef open. De veiligheidsregio geeft aan dat er door de extreme droogte hoog inzet met brandweer inzet om verspreiding te voorkomen. En Makkinga's Meulen in Ommen die gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar de oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jetten. Het is zondag en nog zo'n 34 graden vandaag. Morgen is het ook nog dik tropisch met temperaturen rond de 34 tot 35 graden. En in het weekend wisselen dan stapelwolken en zonneschijn ook af. Zaterdag maximaal 28 graden en zondag 23 graden.
2: Nou, helemaal super, Rick. Dankjewel.
3: Tot zometeen.
2: Ja, tot zometeen. Ja, 6:30 dan. Dan gaan we natuurlijk weer eventjes kijken wat er verder gebeurt.
3: Precies, zeker weten.
2: Kijk, top, Rick. Dankjewel.
3: Tot zo.
2: En dan RTV 4 Verkeer. En dan kijken we eventjes naar de meldingen. Ik moet eerlijk zeggen, er is een file bijgekomen. Jazeker, A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-Zuid en Wierden-West. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Zeker in de vaste op de A50. En dat is op dit moment Zwolle-Apeldoorn. Tussen Fase en Apeldoorn-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,2. En op de A50 dan tussen Zwolle en Arnhem. Fase Apeldoorn dan bij hectometerpaal 211,6. En goed, voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden.
1: Kelvin Punter. RTV.

Mika en Pharrell Williams en Celebrate hoor je bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. Waar ik zo meteen ook nog 10cc voor je met Dreadlock Holiday. Ook nog Alex Warman en Fever Dream. En dit is ook wel lekker dit hoor. Jazeker, Prince en When Doves Cry.

met Where Is My Husband allemaal voor je onderweg. Zeker weten. Nu de Four Seasons en Oh What A Night hier bij RTV 4.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
6: Ray en ook een kleine classic van Coldplay is voor je onderweg. En over classics gesproken nu Tina Turner.

Where Is My Husband. Zo'n hele goede avond. Onderweg met Kelvin tot 7 uur. En ja, mocht je lekker aan het eten zijn, eet smakelijk. En ja, natuurlijk, lekker eten doe je met de allerbeste muziek van RTV4. Zometeen voor je heb ik ook Bruno Mars. Ook Coldplay is voor je onderweg. En we gaan terug naar het jaar 2012. En ja, dat is dan toch een beetje het jaar waarin een bepaald dansje en een nummer niet mag ontbreken. Echt waar, heel veel mensen denken echt van, nou, echt wat een verschrikkelijk nummer. Echt waar. Nou goed, hoe en wat, dat vertel ik je allemaal zometeen. Nu Peter Frampton en Show Me The Way. Hier bij RTV4 onderweg met Kelvin.

Bruno Mars en Risk It All. En we gaan even terug, wat ik al zei, naar het jaar 2012. Het was het jaar waar het toch wel een beetje de hype was van een bepaald nummer. Gangnam Style, jazeker. 2012 was dat. Ik heb het over Psy. Ja, en ik weet nog, een beetje in die tijd, toen dat echt zeg maar een raasje werd, zeg maar. Iedereen ging dat dansje doen, dat je dan je handen bij elkaar hield en dan een beetje ging bewegen en een beetje ging dansen, zeg maar. Ja, echt, het was echt een ding. Overal YouTube, echt, het was één groot gekkenhuis. En ja, ik zat zo een beetje te kijken en zo. En een beetje gewoon die filmpjes te kijken van Psy en Gangnam Style. En iedereen zat gewoon met het nummer mee te doen. En dat was toch wel leuk. En om gewoon een klein beetje terug te blikken, gaan we gewoon dat nummer draaien hier bij RTV van Psy en Gangnam Style. Ik ga ook maar eens eventjes meedoen hier in de studio. Jazeker, absoluut. Ja.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden, zegt zijn familie. Hij kwam in 1982 voor de PvdA naar de Tweede Kamer. In 1998 werd hij burgemeester van Groningen. Jacques Wallagen was 79 jaar. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het Shell en Philips heeft gehackt. Beide bedrijven zeggen dat ze op de hoogte zijn. Philips zegt dat er geen gevolgen zijn voor de klanten. De situatie rond de droogte in Nederland is ernstig, zegt minister Karremans. Veel mensen worden erdoor geraakt. De minister spreekt van een crisis voor ondernemers en industrieën. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm vanavond. Morgen wordt het nog wat warmer.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er in de regio gebeurt. En daarvoor is er namelijk Rick Maliepaard.
3: Hey, goedenavond, Kelvin. In Reserveen is vanmiddag een grote bosbrand uitgebroken. Rond 00:30 kwamen de eerste meldingen binnen. Meerdere brandweerkorpsen kwamen naar het gebied toe. Mensen werden gevraagd weg te blijven, bij rook de ramen en de deuren te sluiten. En een uur later werd het schijnbrand meestal al afgegeven. De brandweer was nog druk bezig met nablussen. De nabijgebleven camping die hoefde niet ontruimd te worden. Ook bleef de N34 gewoon open. En in Markingaasmeulen in Ommen die gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht in oorspronkelijke functie. Zaterdag 12 september wordt de molen tijdens Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jetten. En Staatsbosbeheer houdt op 28 augustus een volle maanwandeling door boswachterij Ommen. De tocht duurt van 8:30 tot 10:30 en deelnemers beleven het bos van donker en kunnen dan nachtdieren tegenkomen. Kinderen vanaf 10 jaar mogen mee en aanmelden is verplicht. Vanmiddag is het nog zondag. Het was vanmiddag zo'n 34 graden. Maar morgen blijft het ook subtropisch nogmaals met 34 tot 35 graden. En het weekend dan wordt een stapelwolk en zonneschijn die wisselen elkaar dan af. En dat is maximaal 28 graden op zaterdag. En zondag wordt het 23 graden.
2: Nou, helemaal super, Rick. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: En ik wens jou een hele fijne avond.
3: Ja, goede avond, zou ik zeggen.
2: Ja, precies. Ja, goede avond.
1: Kelvin Punter.
2: En dan is het nu tijd voor het Onderweg met Kelvin. Dance half uurtje. De donderdagavond wordt in één keer een stuk leuker met zometeen Dash Berlin. Ook nog Crider is allemaal voor je onderweg. En we beginnen het Mobin Master

There's Berlin Audio en This Is Who We Are. Bij RTV 4 tijdens het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Waar luister jij naar Dance half uurtje? Dat kun je laten weten. Heel simpel. rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Zometeen Cryder, ook nog Lemmer is voor je onderweg. En ja, dit is toch wel een leuke. Namelijk Joseph met Cakes. Heerlijk. En La Cumbia. Heerlijk. La Cumbia. Een beetje Spaans op de radio. Dat is natuurlijk altijd goed. Zeker met zulke temperaturen die we nu hebben. 60 graden.

Crying Audio en Feels Like Summer. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan is nu gekomen, onderweg met Kelvin. Het zit er alweer op voor vandaag. Maar niet getreurd, volgende week is er wel weer een onderweg met Kelvin. Alleen, ja, niet met mij, want dan zit hier namelijk de enige echte Rick Maliepaard. Jazeker. Tussen vier... Woe! Rick is nog even in de studio, nog eventjes. Ja, zometeen gaan we om 7 uur gaan we de boel afsluiten en dan lekker naar huis. Maar in ieder geval volgende week dus onderweg met Rick. En ik ben er weer met onderweg met Kelvin in september weer. Ja, dat voelt heel gek vanaf september weer. Maar goed, maar ook weer lekker fris en fruitig. Ik wens je in ieder geval wel een hele fijne donderdagavond en een goed weekend. En ik zeg, salut!

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
3: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
4: Dus het kabinet?
3: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
2: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
5: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
4: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
6: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
4: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
3: De avondshow.

0: plus en online.
1: RTV 4. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Avonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
7: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
6: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: weer.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
4: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. And then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
3: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: RTV 4 Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
8: De avond van RTV 4.

0: voor schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.